selfish. Paradise 19 FM. Ja, wat zeg je van Olga? 22 6 voor televisie en telefoon naar toe, hè? Tja, tja. Of heb je...

Ja, wat zeg je van Olga op 2026 door televisie en plafond naartoe, hè? Tjitsu, of heb je...